Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Live from the sandbar. Ain't no work going on this weekend.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Elke dag.
3: Dag.
2: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio.

0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
8: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
9: En mijn moeder vond het ook zielig.
10: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
11: Ze was witjes.
12: Ze moest ook een beetje huilen.
13: Haar was uitgevallen.
14: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
15: Ze moest in coma.
16: Of ze krijgt chemokuren.
17: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
18: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
19: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
20: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
21: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: This one's called Dance Little Jean.
1: Hi, this is Kaylee Lee. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.
2: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moves. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

Als ik een beetje geluk heb, dan heeft u mij bezoekt. Of bezocht op zondagmorgen. Ik zeg een welgemeend goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Country Moods. Ik ga u meenemen naar de klok van 12 uur. En dat doen we 3 uur lang natuurlijk. En dan gaan we doen met de mooiste country muziek. Heerlijke country muziek. Waar je een lekker gevoel bij krijgt. Waar je herinneringen bij hebt. En je gedachten zomaar kan laten gaan. Gewoon even een momentje. Dat je even in een andere wereld bent. We hebben natuurlijk onze vaste ingrediënten. Zoals de country verjaardagen. Welke country artiesten waren jarig de afgelopen week? En of tenminste, gaan de jarig worden aankomende week? Dat moet ik eigenlijk zeggen. En dat is vanaf een donderdag. Tot en met woensdag, voor de mensen die ook in de herhaling zitten van dit programma. We hebben na het weerbericht hebben we weer 3 platen met 1 overeenkomst. We hebben een dubbeldraai. En in de dubbeldraai, wat had ik in de dubbeldraai ook weer? Oh ja, 2 gouden ouwe van Ray Price. En even kijken. Ja, dat is het zo'n beetje. Er komt wat nieuws voorbij. Wat ouds, wat Nederlands. Dus genoeg om lekker te blijven luisteren. Ja, en over oud gesproken. Merle Haggard met The Strangers. Toepasselijke titel om mee te beginnen. Will You Visit Me on Sunday? Met een bosje bloemen. Nou, ik bezoek u wanneer u afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En ik ga u een beetje verwennen met mooie country muziek. Zo ook deze uit vervlogen tijden van Connie Smith. Till I Kissed You.

Nou, was maar zo'n feest. De kusjes zijn schaars hier, moet ik zeggen, momenteel. Maar goed. Mag alle pret natuurlijk niet drukken. Ik heb hier een zwarte viervoeter. Zijn naam is Vince, vernoemd naar die bekende countryzanger. En als ik maar met mijn hoofd naar beneden ga, nou, dan krijg ik kusjes genoeg, hoor, moet ik zeggen. En dan kan ik ook zeggen, till I kiss you. Hè? Goed, het volgende verzoekje, of het eerste verzoekje wat binnenkomt, die sluit naadloos aan aan deze muziek van Merle Haggard en Connie Smith. Want Jan Hegger, goedemorgen Jan, die vraagt naar Conway Twitty samen met Loretta Lynn in het hele mooie Faded Love.

dat is nog eens een bijzondere bridge over troubled water. U hoorde Buck Owens. En daarvoor draaide ik op verzoek van Jan Heg, Conway Twitty en Loretta Lynn met The Faded Love. Ook weer een prachtige uitvoering. Zo krijg ik ook wekelijks een mailtje van Johan. Want die vindt het wat lastiger om in het verzoeksysteem nummers te zoeken. En dan moet hij ook nog die hele tekst erbij zetten welke hij toch eigenlijk een beetje kwijt wil aan de wereld. Zo in dit geval aan Maatje. We gaan aanstaande woensdag naar mijn moeder. En mijn moeder zit in zorginstelling in Volkel. En Maatje is mijn begeleidster en die gaat met mij mee. Waar we een geweldige ontvangst krijgen van mijn moeder. Een kopje koffie voor mij. Met een koekje natuurlijk. En Maatje krijgt speciaal een flesje sinaas. Ja.

Zo is mijn moeder altijd. Blij en vrolijk als wij samen langskomen in Volkel. In het Sint-Antonius. Zo heet de zorginstelling waar mijn moeder verblijft. En dan denken we altijd weer even aan vroeger. En even aan thuis. Hier is John Denver. Take me home. Country roads.

Ja, Martina McBride. En die was helemaal voor de meisjes. Ik weet niet of de meisjes luisteren. Het zou zomaar kunnen. Was in ieder geval de eerste van de drie van Martina McBride. Die deze maand, en volgens mij ook volgende maand, maandartiest is bij Crossroads Country Radio. Ik kreeg van de week nog een single opgestuurd. Een nieuwe single van Wim Heinen. Eens even kijken. Ik moet even het berichtje erbij zoeken. Maar Wim Heinen uit Dinteloord brengt zijn vierde single uit. Nou heb ik een heel mooi krantenknipsel. Alleen het is verder niet te lezen. Maar Wim ontmoette ik zo'n half jaar geleden in ergens in Brabant, waar ik met mijn nichtje was bij een optreden. En we hebben samen wat gezongen. En ja, hij brengt bekende deuntjes. Ja, zet hij een Nederlandse tekst op. En heeft het geluk dat Dwayne Verheijden bij hem meespeelt vaak in de nummers. Want het is vaak met accordeon. Nou, zo kwam zijn nieuwe, oftewel zijn vierde single uit. En de titel van die single luidt Die Melodie. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Wim Heinen.

stukje akoestisch en de albumversie. U hoorde de Mavericks met de Born to be Blue. En daarvoor Wim Heinen met die melodie. En dat allemaal hier op jouw Crossroads Country Radio. Je hoort hier country muziek, die hoor je elders niet. Dat durf ik echt met zekerheid te zeggen. Een tijdje geleden was er nog een country station. Heel stoer. Wij gaan country muziek draaien. Nieuw country muziek. Ja. Maar ze vergeten het verleden. En het heden is ontstaan door het verleden, zeg ik altijd maar. En er is zoveel mooie, oude country muziek. Echt. Hoe zeg je dat? Naar de kern van de country muziek. En dat doen wij hier nog steeds. Hè? Ik bedoel, we proberen alle jaargetijden aan te tikken. Alle stromingen binnen de country muziek. En natuurlijk ook die gouden oude nummers. U heeft er al een aantal voorbij horen komen. En ik denk dat de volgende zangeres er een beetje tussenin schommelt. Want we gaan namelijk luisteren naar een verzoekje van Hetty. Die zegt goedemorgen André. Ik zeg goedemorgen Hetty. Hetty vraagt Aaron Hay aan. Met het prachtige Somebody's Angel.

0: Ja, wie heeft daar nou niet op gedanst? Als je een beetje lijn danst, dan dans je op deze prachtige song van John Prime samen met Tamara Rosanes. Die op de achtergrond nog een beetje de backing vocals, of in ieder geval de tweede stem voor haar rekening nam. In I Just Want to Dance with You.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ik moest even kijken op mijn lijstje. We gaan naar 2 juli, Marvin Rainwater. We gaan naar 3 juli, Aaron Tipping en Johnny Lee. We gaan naar 4 juli, Charlie Munro, Marion Worth en Ray Pillow. Op zondag 5 juli heb ik niemand staan. Maandag hebben wij staan op 6 juli Gene Seeley en Justin Trevino. Dan gaan we naar dinsdag 7 juli Charlie Lovin, Dole Wilburn, Lonzo, Mary Sarah en Red Sofine. En last but not least, 8 juli. Het is de woensdag, Toby Keith en Carol Sue Wright. Nou, Toby Keith, daar slaan we hem even over, want die was de hele maand, althans vorige maand, maandartiest. Ik heb gekozen voor 6 juli, oftewel Justin Trevino. En u gaat luisteren naar Closer to the Vine.

Ja, blij de les blijven, André. U hoorde Ilse Lange natuurlijk met haar nieuwe single Something Good. En daarvoor natuurlijk, of niks natuurlijk, maar dat was Justin Trevino, Closer to the Vine. En deze is morgen. En morgen is dan maandag 6 juli jarig. Voor mensen die in de herhaling zitten, is dat dan eergisteren. Zo makkelijk kan het zijn. We gaan een verzoekje doen. Stond al even in de lijst. Verzoekje van Jan Heg. Wilde graag Roger Miller horen met Drang Me. Nou, daar gaan we naar luisteren. Op verzoek van Jan Heg.

Ja, het begon allemaal veelbelovend bij deze dames. Ze luisteren naar de naam The Bluebirds. En wat gebeurde er? The Bluebirds is een Nederlandse countrygroep gevormd door zangeressen Rachel, Louise, Crystal en Elske de Wal. De groep ontstond in 2017 toen de drie vrouwen elkaar vonden in een gemeenschappelijke passie voor Americana en country. Gezamenlijk treden ze op met covers van bekende Americana en country nummers, als mede ook met eigen geschreven nummers. Alleen de laatste tijd hoor je eigenlijk niks meer van ze. Zoals ik al zei, begon allemaal veelbelovend. En ik moet ook zeggen, ze hebben één album uitgebracht in 2018. Album heet Sisters. En daar zijn, even kijken, Nothing On Me in 2017. Dat was de eerste single. Single Ladies, Born In The USA. Money, die ik net draaide. En Till I Find Someone, allen in 2018 uitgekomen. Voor de rest was het stil rond de dames. Of dat met Sturgill Simpson ook gaat gebeuren? Dat is de vraag. Hij heeft een aantal albums op zijn naam staan. Multi-Night After Midnight is net uitgekomen. Daar ga ik zo'n song van draaien. Een bijzondere cover, maar in 2019 Sound and Fury. 2024 Passage de Désir. 2016 The Sailor's Guide to Earth. 2014 Mata Modern Sound in Country Music. Sturgill Simpson is een Amerikaanse countryzanger. Van 2004 tot 2012 zat hij in de bluegrass band Sunday Valley. Vanaf 2012 besloot hij als solo artiest verder te gaan, om in 2013 het album High Mountain uit te brengen. En nu komt hij dus als zijnde Johnny Blue Skies, met een cover waar Peter R. de Vries zijn eigen zou omdraaien in zijn graf. Want u gaat luisteren naar A Wider Shade of Pale.

Boa noite, Jennifer Nettles. Ja, bijzondere uitvoering. Tuskegee, het 11e studioalbum van de Amerikaanse zanger Lionel Richie, uitgebracht op 5 maart 2012 door de Mercury Records. Het album bestaat volledig uit herinterpretaties van eerder uitgebrachte nummers van Richie, elk uitgevoerd met een andere gastartiest en stuk voor stuk sterren in het country genre. En Tuskegee, dat is de plek waar Amerikaanse zanger Lionel Richie geboren is. En dat is in de staat Alabama. En zo kwam alles bij elkaar. En country muziek was ook het eerste wat Lionel Richie mee in aanraking kwam toen hij klein was. Vandaar dus de keuze om zijn album zo te noemen. En ja, er een, zeg maar, een country arrangement van te maken. En de omgekeerde wereld is dat Dolly Parton, zeg maar, nummer van de Platters. Ik weet niet wie de originele artiest is. Volgens mij is dat ook nog niet eens van de Platters. Ik ga dat even uitzoeken, maar Jan Hecht vroeg in ieder geval om The Great Pretender, uitgevoerd dan door Dolly Parton. Dan gaan we maar draaien ook, hè. En ik vergeet eigenlijk even te zeggen dat Lionel Richie hebben wij op verzoek gedraaid. Ja, we zouden even een achtergrondje erbij doen nog. Want die draaiden wij voor Emma. Een vrouw die mij weet te raken. Ja, Emma, waarmee ik wel een beschuitje zou willen eten, zo schrijft Johan.

Dolly Parton. En ja, ik zat toch wel goed. Want ik zat even te zoeken. Maar The Great Pretender is een nummer geschreven door Buck Ram, de manager van de Amerikaanse rhythm and blues band The Platters. In 1955 nam de band de single voor het eerst op. Op 3 november 1955 werd de single uitgebracht en werd het de nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer werd diverse malen gecoverd, onder meer door Freddie Mercury, die versie kennen we natuurlijk. Dolly Parton, die heeft u zojuist gehoord, en Sam Cooke. Maar ook hier in Nederland, de formatie Drukwerk nam het in 1984 een Nederlandstalige versie op onder de titel Capsones. Dat is de geschiedenis van The Great Pretender. Ja, ik kan het bijna niet geloven. Bijna niet geloven. I just can't help believing. Mr. B.G. Thomas.

Ja, Martina McBride als zijnde maandartiest. Van haar album Everlasting draaiden wij What Becomes of a Broken Heart. En ik zie in de verzoeksysteem zie ik een verzoekje staan van Thijs Jansen. Wat leuk, Thijs. Jij vraagt een verzoekje aan voor jou Jolanda. En je schrijft erbij: goedemorgen, André. Ik wens alle luisteraars een hele fijne zondag en natuurlijk ook een hele fijne woensdag. Zou jij voor mijn Jolanda willen draaien Don Williams? Met de live-uitvoering van You're My Best Friend. Want ik zou je vertellen, André, dat is zij door de jaren heen, door dik en dun, altijd mijn maatje, my best friend. Dus speciaal voor mij, Jolanda, graag dit prachtige nummer. You place

0: out of sight.
1: Dit is André van Overhagen met Country Moves.

0: legendarische Skeeter Davis. Er heeft er een de hik, hoor ik hier. Eens even kijken. Ja, hij is weg. Maar...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, dat was denk ik de bedoeling. We gaan dus even kijken, lieve mensen, wat het weer gaat worden. Het is over het algemeen bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen en motregen. Zo nu en dan schijnt ook de zon. En met 19 tot 24 graden is de temperatuur gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Morgen en dinsdag is het in het noorden bewolkt met wat regen. Elders is het droog en schijnt de zon. Vanaf woensdag is het overal droog en zonnig. En bovendien wordt het dan ook weer warmer. Nou, in ieder geval vanmiddag tijdens middaguren overheerst de bewolking en valt nog wat lichte regen en motregen. De regen trekt over het oosten weg en op veel plaatsen wordt het dan droog. Vanuit het zuidwesten breekt dan de zon door. De noordwestenwind is meest matig en het wordt 18 tot 19 graden in het noorden en 23 tot 24 graden lokaal. En... ja, lokaal in het zuiden. In het midden van Nederland ligt de temperatuur zo rond de 21 graden. En daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Woensdag, er zijn flinke perioden met zon. Maar landinwaarts komen ook stapelwolken tot ontwikkeling. In de kustgebieden is het vrij zonnig en later op de middag en woensdagavond lossen ook de stapelwolken in het binnenland weer op. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt warm tot zomerswarm. In het noorden is het 21 tot 23 graden, maar op de Waddeneilanden is het een fractie minder warm. Verder naar het zuiden is het 24 tot 27 graden. 27 graden. De dagen daarna, de rest van de week en ook het weekend is het weer ronduit zomers. De zon schijnt flink en het blijft droog. De wind waait veelal uit het noordoosten en daardoor zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden vrij groot. In het noorden is het vaak zomers warm met 25 tot 29 graden. En in het midden, zuiden, is het 29 tot 33 graden. En daarmee is het opnieuw zeer warm in het land. Dus je bent vast gewaarschuwd. En dan wordt het tijd naar het weersbericht. Voor drie nummers met één overeenkomst. Ik had het nummer van de Eagles, Lying Eyes, in mijn hoofd. Zo schrijft Han. Dus ik in mijn database kijken of er meer songs waren en zijn met het woord eyes. En inderdaad, er zijn er vele van. Dus deze keer drie songs met het woord eyes. Wij beginnen met nummer 3 en die draaien we dan als eerste. Dat is Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. Is uitgebracht in maart 1988 door Keith Whitley als derde single van het album Don't Close Your Eyes. Op de tweede plaats Crystal Gill met Don't Make My Brown Eyes Blue. Eerste opname in oktober 1976 en eerste release in 1977 door Crystal Gill op haar album We Must Believe in Magic, uitgebracht op het label United Artists Records. En als laatste draaien wij, en als derde dan, The Eagles met Lying Eyes, uitgebracht door de Eagles als tweede single op het album One of These Nights in juni 1975. Uitgebracht in september 1975 en op single was de A-kant Lying Eyes en de B-kant Too Many Hands op het label Asylum Records, 8 december 1975. Dat zijn de drie nummers met één overeenkomst.

0: naam. Prachtig, Lying Eyes in dat mooie lijstje van drie platen met één overeenkomst. Ik noem ze nog één keer op. U hoorde als eerste Keith Whitley met Don't Close Your Eyes, gevolgd door Crystal Gayle, Don't Make My Brown Eyes Blue. En zojuist als laatste The Eagles met Lying Eyes. En het kernwoord was natuurlijk, of de overeenkomst, het woordje eyes. En dat was de inzending van Han Kreeftenberg. En volgende week gaan we weer afwachten wat er dan ten gehoor gebracht gaat worden. Dat is altijd weer een verrassing. En ik moet zeggen, ik ben er zeer content mee. Iedere week deze inzending. En het scheelt daarnaast mij ook een stukje uitzoekerij om weer nummers uit te zoeken voor de show. Dus zo heb ik toch een helpende hand. En dat is natuurlijk ook met de verzoekjes zo. Want wij gaan eigenlijk het eerste verzoekje op het lijstje van Johan draaien. Een verzoekje voor Pascal, een superkerel die inzetbaar is waar maar plaats is in de zorg. Met zijn tomeloze en gedreven inzet doet hij zijn werk om daarna thuis even uit te rusten om de volgende dag weer paraat te staan. Met nog meer gedrevenheid en passie. Echt een hele harde werker is deze Pascal. Ja, ik zit even te kijken naar wat is er voor hem dan aangevraagd? Dick van Altena met een moment met jou samen.
1: Hallo, dit is Dick van Altena en u luistert naar André van Overhagen met Country Moves.

het stil. Dat was Esther Brohus. Is afkomstig uit Denemarken. En u hoorde haar met een cover van Leo Sayer. More Than I Can Say. Oh, Midland, wat moeten we met jullie doen? Zodra we jullie willen neerzetten als de monkeys van de countrymuziek met jullie uitgebreide achtergrondverhaal van een Austin Bar band die groot is geworden, brengen jullie nummers uit die de mainstream van country zoveel beter maken dat je eigenlijk niet om alle marketing geeft. En als je een van de vonken wordt die de huidige netraditio listische revolutie in de country aanwakkert, breng je een nogal ingetogen en teleurstellend album uit met Barely Blue in 2024. In de veronderstelling dat je de belangrijkste songwriter kunt zijn en Dave Capps productie het dunne materiaal kan dekken. Waar je op Midland landt, heeft misschien net zoveel te maken met je stemming die de dag met de band en de muziek zelf. Maar het is moeilijk om boos op hen te blijven als je naar hun nieuwe album Stages luistert. Alles wat ze fout hadden op Barely Blue hebben ze bij deze weer goed gemaakt. Alles wat je van een Midland album wilt, leveren ze waar. Dat is het Midland dat je kent en lief hebt en waar je ze als wanneer je van ze houdt, zeg maar. Ik heb een nummer gekozen van een nieuw album. Is vorige maand uitgekomen. En u gaat luisteren naar One Day You Won't

Goh, ik word hier helemaal, helemaal stil van. Prachtig, deze van Glenn Gamble. Turn around, look at me. En dat is terug te vinden op zijn album The Legacy van 1961 tot 2017. Het album kwam in 2019 uit. Er staan al de hits op van deze Glenn Gamble. En daarvoor hadden we formatie Midland. We gingen van nieuw naar oud. En we gaan weer terug naar nieuw. Want ik draaide vorige week al een nummer van het nieuwe album Flow State van Keith Urban. Er staan een aantal covers op. Vorige week draaide ik The Guitar Man. Werd die bijgestaan door John Mayer. En nu ga ik draaien Summer Breeze. Ook weer een cover.

Ja, Keith Urban. Even kijken, deze music hebben, ja. Ja, komen we terug. Summer Breeze is een nummer uit 1972 van het Amerikaanse soft rock duo Seals & Croft. Het is titelnummer van hun vierde studioalbum, hebben we het uitgebracht als eerste single van het album in augustus 1972. Nummer bereikte de zesde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 hitlijst in de United States of America. In 2013 werd het nummer 13 gerangschikt in de Rolling Stones Best Summer Songs of All Time. Het nummer werd in 1974 ook een hit voor de Isley Brothers. En nu dus gaat Keith Urban ermee aan de haal. Op zijn prachtige album Flow State. Om even bij het nieuwe te blijven. Deze dame hebben we al hele tijd niks van gehoord. Zij luistert naar de naam Jody Messina. Oude country vrienden die kennen haar nog wel uit, ja, wat zullen we zeggen? Ja, 90 jaar was zij best wel populair. Ze heeft een nieuw album uit, Bridges heet het album. Daarvan ga ik draaien, Let Me Love You. Dames en heren, jongens en meisjes, luisteren vrienden, hier is Jody Messina.

Ah, prachtig. John Pardy hoort u hier. En dit is afkomstig van zijn album. Ja. Moet ik even. De California Sunrise. Ja. Die is opnieuw uitgekomen. Omdat die 10 jaar bestaat, zeg maar. De 10th Anniversary Edition. Ja, dan komen we toe aan het volgende nummer. En die is voor iemand heel speciaal. Want ik zie haar nog met de mooie oogjes en de mooie haartjes in mijn armen liggen. 27 jaar geleden. En dat is mijn nichtje Mandy. Een oogappeltje is vandaag 27 lentes jong geworden. En het is de oudste dochter van mijn nicht Debbie. En dat meisje heeft zoveel stormen moeten doorstaan. Ik ga dat niet allemaal in detail treden. Want dat is niet nodig, maar zij heeft in ieder geval een opleiding genoten. En daar heeft ze zich zo goed doorheen geslagen. Dat ze een prachtige baan heeft. En ja, ik denk een pronkstuk is voor dit bedrijf. Mandy, vanuit deze kant, van jouw oompie André. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En weet dat ik heel veel van je hou. Deze is speciaal voor jou, Ben Steeneke,

De derde en tevens laatste van Martina McBride in deze show in ieder geval. Als zijnde maandartiest in de maand juli en augustus heb ik begrepen. En dat is vanwege de vakantieperiode. Seven Seas Seeds horen we hier. Heb ik nog in het lijstje van Johan nog een prachtig verzoekje staan. Voor Carolina. Dat is zijn interieurverzorgster. Zo schrijf je dat, Johan. Niet een poetshulp. Joh. Die mensen die maken jouw huisje schoon. En dat doe je niet zo... Nou ja, ze ruimt alles op, waardoor ik niets meer terug kan vinden. Nou, kijk, dan ruimt ze het goed op. Maar dat geeft helemaal niets. Ze heeft een hart van goud en is... Ze doet haar werk altijd heel netjes. En ze komt op donderdagmiddag altijd bij me langs om mijn huisje weer op orde te brengen. En daar ben ik super blij en super dankbaar voor. Je hebt gevraagd of ik voor haar Kenny Rogers wil draaien met Eyes That See in the Dark. De titelsong van het album van deze Kenny Rogers. Geproduceerd door de gebroeders Gibb.

0: Oh, prachtig album, al zeg ik het zelf. En even kijken, want ik ben denk ik even mijn muziekje kwijt, want deze moet ik hebben. Nee, deze. En dat doet mijn machine het niet. Ah, daar is die.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, soms heb je apparatuur wat onderhoud nodig. Dus bij deze gaan we de week even aan de poets. Even aan het schoonblazen. Maar goed, we zijn toegekomen aan de dubbeldraai. En ik zei het al aan het begin van de uitzending. Dat in de dubbeldraai vandaag Ray Price zit. En ik heb twee prachtige songs van Ray Price uitgekozen. En wij beginnen namelijk met Make the World Go Away, gevolgd door I'm Still Not Over You. Twee prachtige klassiekers van deze, uiteraard ook klassieke zanger. Dames en heren, jongens en meisjes, Ray Price.

Cleona Hagan, afkomstig uit Noord-Ierland. U hoorde haar hier met Old Flames. En ik weet niet of ik nog kan zien wie haar bijstond. Nee, haar backing vocal kunnen we even niet vermelden. Heb ik nog een verzoekje van Jan Hecht? Het laatste verzoekje van vandaag. Die vroeg of ik Rob Crosby wil gaan draaien met Season Natural. Gaan we natuurlijk doen.

Good old Jack Jersey. Ja, met Jack Jersey komen we toch een beetje aan het einde van het programma. We hebben nog één nummer te gaan. En natuurlijk de aftiteling. Of hoe zeg je dat? Ja, einde van de show. Ja, rest mij u een hele fijne zondag te wensen. Natuurlijk een hele fijne woensdag. Een hele fijne rest van de week. Zorg met warme weer dat u genoeg drinkt. En goed voor uzelf zorgt. We gaan eruit met een beetje vocht. Want have you ever seen that of the rain? Natuurlijk een nummer groot geworden door Creedence Clearwater Revival. En door vele artiesten gecoverd. We hadden afgelopen tijd al een aantal covers van Johnny Reed. En ook deze heeft hij aangepakt en tot zich gemaakt. En deze uitvoering gaan we draaien als laatste van de show. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Heeft u op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via info@crossroadscountyradio.nl. Ik zeg bedankt nogmaals voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.

go for a ride.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en een nieuwe nummer 1.

Hard op weg naar de top 10, twee plaatsen omhoog naar nummer 12. De nieuwe single van Kenny Chesney heet Carry On. Elke week hoor je de best new country hier. Elke week op 40 stations in 7 landen met Russell Dickerson en Work.

Exact 50 jaar geleden, nummer 1 in de Billboard Hot 100 tijdens het 4th of July weekend 1976. En deze week vieren de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan. De country classic deze week, de Starland Vocal Band, de ex-backup band voor John Denver en Afternoon Delight. Hier is John Morgan. Wee wee.

afkomstig uit Washington State. In the Pacific Northwest, de nieuwe single van Zach Taub en South of Sanity. Twee uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Lokaal, landelijk en wereldwijd, hits from the heartland met Kevin Powers en Shaboozey. Here's Move On.

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat krijgt extra aandacht op country radio. Lainey Wilson met een beetje hulp van John Mayer en Phone Keys Wallet. Hits from the Heartland, the best in new country. Ian Mansick en Love is Blind. You talk-

2022, Till You Can't. En de Recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Corey Kant en Empty Words.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Martina Maria Schiff komt uit Sharon in Kansas, een plaats met 200 inwoners. Ze woonde daar totdat ze van de middelbare school afkwam. Ze wordt wel de Celine Dion van de countrymuziek genoemd vanwege haar krachtige stem en grote bereik. De eerste cd nam ze op in 1991. Haar grote doorbraak volgde 6 jaar later. Ze maakt een mengeling van traditionele country en popmuziek wat heel goed in het gehoor ligt.
0: Deze week Spotlight on...
1: Martina McBride.

Lada on, Martina McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. Safe in the Arms of Love, Where Would You Be en Independence Day. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet binnenkort aan bod komt. Hier is Luke Combs.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Jelly Roll en Hands Up. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. En zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur Hits from the Heartland met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Bailey Zimmerman. Hij is nieuw in de top 10 deze week met Chevy Silverado. Tot zo!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. I need some
2: good news. The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Jansen.

weten maar heel weinig van Jake Brogan. En het zou best kunnen zijn dat het allemaal met AI gemaakt is. Born for the Highway is deze week de Mighty Road Roller.

Hartelijk welkom, dit is de 2 uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En het een en ander aan moois, ook het 2 uur, waaronder een aantal primeurs. We gaan de 2 uur van start met Zach J.

0: week nieuw binnen in de Billboard Country Airplay Chart. En deze week een behoorlijk aantal plaatsen gestegen. Het is de nieuwe single van Chris Young en I Didn't Come Here to Leave. Hier is Casey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Hij deed mee aan The Voice of Holland. Hij is de leadzanger van Frozen Steam. En hij wordt gestreamd in 147 landen. Uit Beverwijk, Eric Lindeman. En Right Swipe Miracle stond centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, The Best in New Country. Charles Wesley Godwin, samen met Luke Combs. En Better That Way.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dylan Scott. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit, What He'll Never Have, en heet Dear Big City. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 4 deze week. Hier is Morgan Waller.

Ashley McBride in Hits from the Heartland and What If We Don't. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Op nummer 2 deze week, hier is Jason Aldean.

0: nummer 1 country airplay uit 2022 voor Scotty McCreery, Damn Straight. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is het samenwerkingsverband van George Bird samen met Luke Bryan en Ride, Ride, Ride.
1: I

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Luke Combs met Sleepless in a Hotel Room niet meer terugzien. 10 blijft 10, Woman, Kane Brown en nieuw in de top 10, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman van 11 naar 9. Nummers 8 tot en met 6 zijn allemaal een plaats omhoog. Van 9 naar 8, Rocky Mountain Low, Corey Kent en Co Wetzel. Op nummer 7, Beautiful Things, Megan Maroney. En op nummer 6, Luke Combs en Be By You. 5 en 4 zijn zittenblijvers, I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen op 5. En op 4 Don't We van Morgan Wallen solo. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. Be Her en Ella Langley. Vorige week 3, deze week 2. Een plaats gestegen. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En dat betekent een nieuwe nummer 1. In de 40ste week van 2 naar 1. Josh Ross en Hate How You Look.

Taylor Swift en Hits from the Heartland en I Knew It, I Knew You. En dat waren ze weer, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Mitchell Tenpenny uit 2022. And Truth About You. Groetjes, hoi. Yeah,

0: u weer welkom bij twee uur country, bluegrass, Americana.
1: Runaway!
0: En dit kennen wij nog wel, denk ik, hè?
2: Ja, dat kennen wij zeker nog.
3: Ongeveer, begin jaren 60, hè?
0: Ja. Oh, ja. Dat was misschien een jaar of 4, 5.
3: Dus ik was iets ouder, dus...
0: Ja.
2: Maar Tiemen.
0: Ja,
2: volgende keer weer de echte, hè?
0: De echte?
3: Ja, dit moet ik zeggen, zoeken. Hij deed het netjes, hoor. En die begeleiding was ook prima. Het einde is alleen dat je denkt van... Oh, daar hebben ze even een andere draai aan
2: gegeven. Ja,
3: ik vind het niet erg.
2: Het was verdienstelijk gedaan, hoor.
0: Dit was toch een beetje in country cell?
2: Ja?
3: Oh, dat maakt mij niet uit. Oh.
0: Maakt niet uit?
3: Nee, je moet ruimhartig opereren.
2: Ik vind, als je naar Del Shannon... Dat soort, vanuit die tijd, dat soort Amerikaanse muziek, dat is voor mij gewoon American Roots music.
3: Ah, kijk, dat is nou mooi gedefinieerd.
0: En dan is degene die dat verzorgd heeft, is Carrie Allen.
2: Ja.
3: Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord.
2: Nee, draai er nog eens wat van.
0: Ja, ik ga kijken waar ik er vandaan gehaald heb.
3: Oh jee. Nou, vooruit.
2: Plaggewezen. Vraag voor je.
3: Dit is weer countryant, hè?
2: Ja.
0: Ja, en dan Leen hebben we al gehoord, Harro hebben we al gehoord. Johan is de Valerie, die is kastjes aan het repareren. Ja. Dus, en social media, dus die is ook alweer bezig vanavond.
3: Ja, het wordt een glorieuze avond.
0: Ja,
2: geweldig.
0: En dan gaan we, is dat een Nederlandse zangeres?
2: Gretchen Peters.
3: Ja? Nou, mooi niet.
0: No. Oh, wacht even, nee, dat is die andere Gretchen. Maar die komt uit Utrecht.
2: Gretchen Peters is Amerikaans als de Nathan, zou ik zeggen.
0: Oh.
2: Nee, zeer Amerikaans. En ze zingt ook over een Amerikaans fenomeen. Namelijk vandaag, de dag dat wij dit opnemen, is het 4 juli. En dan is het onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.
0: Ach ja.
2: En dat is veel bezongen. En al dan niet gaat het dan over de feestelijkheden en de sfeer. Zoals in Bruce Springsteen, Sandy... Wat ik een geweldig nummer vind, maar hier is dat lastig. Ja, hier is dat lastig. Maar goed, dat maakt niet uit. Onafhankelijkheid, ja, dat is altijd mooi om te bezingen. En het kan op andere manieren ook worden bezongen. Zelfs als deze wordt verkregen op de Nationale Feestdag. En Gretchen Peters deed dit op een door haarzelf geschreven track. Van haar eerste studioalbum The Secret of Life uit 1996, Independence Day.

0: Nou, mooi toch? Gretchen Peters.
1: Heel mooi hoor.
0: Ja. Dacht ik ook. Dacht ik ook.
1: Ja,
0: en dat was van haar eerste album. Nou, ik zal nog eens naar wat later albums aan luisteren.
1: Ze doet toch wel een tijdje mee?
0: Ja, zeker. Ja. Want wat was dit? Was het 19? Zei ik nou? 96.
1: Ah, ja.
0: Oh ja, dat is...
1: Ja, die naam is opvallend, hè? Ja, dat denk je met Gretchen. Ja. Wieso Gretchen?
0: Wieso Gretchen? Nou, zeggen we dan.
1: Oh, nou. Dat is zich. Wat een flauwekul.
2: Nou. Hey, we gaan naar, ik denk, man en vrouw, hè?
1: Oh ja?
2: We gaan naar man en vrouw.
1: Man en vrouw, ja. Er is zo'n leuke cd. Die hebben we al anderhalf keer gedraaid, hoor, trouwens. I sang the song van Mac Wiseman.
0: Oh ja.
1: En er staat op dat hij al die liedjes heeft die meegecomponeerd. Ik geloof er niks van. En dat hij ook overal meezingt. En dan denk je van, maar ik hoor hem niet.
2: Nee.
1: En dan denk je aan de andere kant, maar wie horen wij wel? Sarah Hull en Justin Moses.
0: Kijk.

0: guys, this is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
2: Ja, en gebruikelijk zeggen wij in het begin van onze uitzending ook over Cajun.
3: Cajun, hè?
2: Ja, en nu staat hier dus eentje in de lijst.
4: Ja, ik dacht al, ja, met Thibaut Dome zit je daar wel heel dik in dan.
2: Ja.
4: Onder andere. Maar goed, ik laat het verder even naar jou over.
2: En we beginnen ons rijtje met Ted Doyle. I'll be thinking of your dear. Of you, dear. En dan, is dat Frans?
4: Rufus Thibaudeau.
2: Ja. Rufus Thibaudeau.
4: Maar dat spreken ze daar ook, hè, zo hier en daar.
2: Oh.
5: Louisiana is al wel een Franse kolonie.
2: Ja. Ja, maar ik kom nooit verder als Troe.
5: Oh. Ja. New Orleans, hè?
2: Maar Rufus die gaat zingen het nummer Louisiana Festival. Dat kan een hele poos duren, zo'n festival.
5: Ja.
2: En dan Homer Lee Sewell.
4: Sewell. Laten we ook niet moeilijk doen.
2: Nee.
4: She's mad at me.
2: Zou het zo wezen?
4: Nou,
2: laten we dan.

0: Nou, dat was toch een mooi nummer. Een lekkere oude doos bij elkaar zo geschraapt.
1: Het was een prachtige doos.
0: Ja,
1: echt. Ja. De doos van Pandora.
0: Ik geniet van zo'n doos.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Wij ook, hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: Op onze manier. Hè,
0: op onze manier, ja.
2: Goed.
0: Wie kent John Prine?
2: Ja, we hadden het er net over. In een ander verband.
1: Moet je aan Leen vragen, want...
2: Sierra Hull en...
1: Bijna iedere week.
2: Justin Moses, die deed ook iets. Maar John Prine op ditzelfde album deed ook wat. Maar goed, dat is dit niet. Wij gaan iets draaien van 17e studioalbum van John Prine uit 2016. Dat is een van de twee bijzondere albums waarop hij op bijna elke track ervan samenwerkt met een andere artiest, waarvan de meeste vrouwelijke. Ook op zijn 13e album uit 1999, In Spite of Ourselves heet dat, deed hij iets dergelijks. Alleen waren het toen allemaal dames. Op beide albums kiest Prine voor liedjes die door anderen zijn geschreven. En waarom, denk je dan? Want hij heeft zelf zoveel moois gemaakt. Maar dat zegt ook iets over de man, denk ik. Dat
1: hij wilde
2: ook een andere kans wil geven.
1: Precies.
2: Ik koos voor het duet met Susan Tedeschi, omdat dit een zangeres is die we in dit programma niet zo vaak horen en die ik vroeger in Sterk Werk wat vaker draaide. Want zij is namelijk de echtgenote van Derek Trucks, van de Derek Trucks Band. Goed, samen met John Prine vertolkt zij een vroeg en bekend werk van George Jones, The Color of the Blues uit 1958. Nou, net nog geen oude doos. Een voormalige nummer 7 in de Billboard Country en Western Chart heette dat.

0: Ja, ik stond voor mijn kast en dan kijk je... Oh, ja. Philip Kronenberg.
1: Ik ken hem niet zomaar.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar ja. Per ongeluk wel. Ja, in Hilversum en zo. En hij heeft onder andere met Ad van der Veen.
1: Oh.
0: Die kende je dan ook weer daar natuurlijk.
1: Ja. En, die ken ik wel weer.
0: Platen opgenomen. En hij heeft ook... Dit nummer heette Magic Magicians. Later zou er ook een cd verschijnen die ook zo heette. En ja... Philip heeft hij speelt nog steeds. Oh. Want ik geloof in 24 of zo is er nog weer iets verschenen. En dat, hij gaat gewoon door. Maar hij heeft redelijk wat gedaan. En ja, ik vond dit een fijne cd.
1: Klinkt ook heel goed.
0: Grounded.
1: Ja.
0: En hij heeft er veel meerdere gehaald natuurlijk. Hè?
1: Oh, kijk. Dan gaan we... Want alleen... Ben jij op het moment een klein beetje de contactpersoon voor Jelle Fox?
2: Ja, en dat is wel grappig. Een jaar of drie geleden traden zij bij ons op. Nou ja, ze waren maar met z'n tweeën toen. Heel apart. Een celliste die ook zong. En een gitarist die ook zong. En de rest van de band was er niet bij. Want ze dachten dat het bij ons niet inpaste of zo. Ik weet niet
1: meer.
2: Maar het was een fantastisch optreden. Heel bijzonder. En hopelijk zien we hen nog eens een keer. Maar sinds die tijd onderhouden we contact met hen, of liever zij met ons. En dat vind ik wel erg goed als er nieuwe muziek is die ze uitbrengen. Dan sturen ze ons daar een kopietje van. Zo ook vorige maand toen Slow the Sun van Jelle Fox uitkwam. Een voorloper van het nieuwe album The Secret of Being Kind. Wat eind oktober uitkomt. En daar hadden we ook al eens een keer een nummer van gedraaid hier. En ik denk wel dat de bedoeling is dat we op een of andere manier dan in oktober, eind oktober, begin november, aandacht aan hen zullen besteden.
1: Zeker.
2: Ze waren beschikbaar voor een interview.
1: Zeker.
2: Maar ik denk, ja, nou, alleen voor dit nummer te doen,
1: dan
2: kunnen
1: doen
2: we beter
1: weer een
2: even opschuiven.
1: Ja.
2: We hadden het al zo druk gehad met artiesten de afgelopen tijd.
1: Ja.
2: Dus zodoende, een zomers Americana geluid van Jelle Fox nu, met de nieuwe single Slow.

0: dat is Jelle Fox.
1: Dat was Jelle Fox?
0: Ja, nou sterker nog. Ja,
2: is het nog steeds?
0: Ja, zijn ze nog steeds en wij gaan ze uitnodigen om eind oktober bij ons iets te komen doen.
1: Ja, daar staan we klaar voor.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, dat kun je met Red So Fine natuurlijk niet meer doen, hè?
1: Nee, dat gaat niet meer lukken.
2: Een oude knakker.
1: Red So Fine, och.
2: Ja, de Juke Joint Johnny. Een cd waar we al heel wat van hebben gedraaid. En nog lang niet helemaal, want er staan 30 nummers op.
1: Zo.
2: Ja, het fameuze Bear Family. Dus prachtig verzameld. Mooie gegevens erover verstrekt. En natuurlijk de onvergankelijke muziek. Door Red So Fine.

0: Red is toch fijn.
1: Hopelijk hebt u het een beetje kunnen volgen, hoor, al die avonturen van Red So Fine. In 1955 was dat I Hope You Don't Care. Nou wij wel natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Nog steeds.
0: Dan gaan we naar Leen.
2: Ja, draai het volgende nummer voor me en het wordt zomer in mijn hart.
0: Oh.
2: Opgedragen aan iedereen die inmiddels op vakantie is. Of vandaag of morgen met vakantie gaat. Een heerlijk nummer uit de jaren 60 van de Amerikaanse band Canned Heat. Ingeblikte hitte. Een van hun grootste hits ook. Gebaseerd op het in 1928 van de vorige eeuw. Ja, ja, ik kan ze ook al vinden hoor.
0: Oh,
2: door country blues zanger Henry Thomas geschreven Bulldoze Blues. Mm. Maar Alan Wilson, lid van Canned Heat, die schreef daar een eigen tekst op. En dat werd Going Up the Country. Wij wensen jullie een hele fijne vakantie.

0: Grand Heat.
1: Ja. Yeah.
0: And Going Up the Country.
1: Hier kun je gitaar op leren spelen, hè?
0: Ik denk het.
1: Yeah.
0: Ja? Ja. Ja, jullie hebben dat ooit gedaan. Nou, misschien niet hierop, maar dan kun je dat beter beoordelen.
1: Ja.
0: Ik heb het ooit een keer geprobeerd, maar ik kreeg alleen maar zere vingers ervan.
1: Oh, ja, ik laat me er maar niet meer over uit.
0: Oké. Okay. Nee.
1: Hoewel, ik kwam wel weer bij Philip Kronenberg, kwam ik weer mijn gitaarleraar tegen.
0: Oh,
1: wel, die heeft met iedereen in Nederland gespeeld. En,
0: oh, okay.
1: En ook in de Verenigde Staten enzovoort.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, dat maakt niet uit. We krijgen nu Oh My Darling. Vier leuke meiden die goed kunnen zingen. We hebben ze wel eens eerder gedraaid. En ik geloof de laatste keer dat we dachten van, nou, dat zit toch aardig dicht in de buurt van onze fijne vriendinnen. Waylon Jennings. Ja.
2: Ja.
1: Ja, soms ben ik even een naam kwijt. Maar,
2: ja, ook al.
1: Ja, je moet er zoveel onthouden. Hè? Dat, ja.
2: Wat je ook onthouden moet bij deze band, is dat ze bij de Evop zijn geweest. Hè?
1: Oh, dat, ik ben er toen helaas niet bij geweest.
2: Nee,
1: dat vind ik wel jammer, want ik had dit wel willen meemaken.
2: Ja.
1: Maar goed, het wordt nu gewoon ingehaald. En we krijgen nu Little Darling Susie.

0: Darling Susie, door Oh My Darling.
1: Ik vind het nog steeds een voor een band.
0: Ja, ja. Het zijn schatten.
1: Ja.
0: Ja. Ja. In The Lonesome Hours heet de plaat.
1: Oké.
0: Okay. We draaien zo nu en dan nog wel eens wat. Hè? En dan is het tijd om de Will & Jenny's ook weer eens voor het voetlicht te halen.
1: Doe dat. Doe dat.
0: Zo is dat.
1: Ja, we houden je eraan.
0: Dank je.
2: Ja. Ik schrijf hem op nu.
1: Ja.
0: En wat hebben we daar?
1: Het lijkt me best
2: wel. Niks.
0: Precies.
1: Ooit gezat op de smeulende resten van Buffalo Springfield. Door Richie Furay, Rusty Young en Jim Messina is de band Poco nooit geworden wat ervan werd gehoopt. De eerste fase, die wel de Furay-era wordt genoemd, die eindigde in 1973 toen, tot grote vreugde van onze vriend Harro, Furay opstapte en een nieuwe band vormde met J.D. Souther en Chris Hillman. Ook dit werd geen succesvol verhaal en na een aantal jaren besloten ze in 1977 tot een pauze. In 1978 besloten echter leadzanger Paul Cotton en Rusty Young weer samen wat te gaan oefenen met wat sessiemuzikanten erbij. En dat leverde uiteindelijk een nieuw album op, dat Legend werd genoemd en onder de naam Poco werd uitgebracht. Wat ook impliceerde dat die sessiemuzikanten dus ook plotseling lid van Poco waren, dankzij de platenmaatschappij die dat had besloten. Nou goed, het werd uiteindelijk Poco's meest succesvolle album, Legend dus, waarvan onder meer dit Heart of the Night nog een top 20 plek opleverde in de Billboard.

0: Hoi, mijn naam is Jara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
1: Ja, we konden niet iemand van Poco te pakken krijgen.
2: Nou, ik zal wel een afkondiging doen.
1: Ja, en dan hoop dat komt Jara
2: ze zingen nog één keer in The Heart of the Night. Nou, helemaal mooi.
1: Ja. En daar hang je dan, hè.
2: Als die naam Poco, dan vraag je eigenlijk om moeilijkheden als je Ben Poco noemt. Dat scheelt er nog bij dat ze niet Poco Loco hadden gemaakt.
1: Nee, maar ja, dat had je natuurlijk. Want het was aan de westkant van de VS. Hè,
2: dat.
1: En dan zat je natuurlijk ook bij de Mexicanen alweer in de buurt. En Poco.
2: Nou, het bekte wel natuurlijk, daar niet van.
1: Jawel, maar ja, ik moet zeggen. Ik zit nog wel eens in mijn zogenaamde werkkamer. Nee, de cd-kamer dan. Ja. En er ligt nog steeds een stapeltje cd's. En daarbovenop ligt Poco.
2: Oh.
1: Want die stond op de nominatie om te worden afgevoerd.
2: Ach, doe dat nou niet.
1: Want, nee, maar jij draait dat zo nu en dan. Of je vindt het toch wel een interessante groep.
2: Ja,
1: en
2: dat vind ik.
1: Is het in principe ook wel, hè? Alleen, ik dacht, als ik die stem van Richie Furay hoor, dan ben ik alweer geweest, hè?
2: Ja.
1: Dus ik vond dat niet zo bitter.
2: Maar je moet je realiseren dat die Furay er maar ingespeeld heeft tot 1973.
1: Ja, maar het begin was het meest interessante van die groep. Hè?
2: Ja.
1: En Jim Messina, die bleef natuurlijk nog wel meedraaien in de rest van het...
2: De meest interessante die ik niet genoemd heb is Timothy B. Smith. Die er ook nog in gespeeld heeft.
1: Maar die heeft in meerdere groepen gespeeld.
2: Poco dus.
1: Poco, ja.
2: Ja.
1: Nee, vergeet het maar niet hoor, van zo nu en dan komt het toch weer bovendrijven.
3: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage of WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Een mooie gospel aan het begin van het tweede uur. Verzorgd door Paul Williams en de Victory Trio.
1: Nou, mooi.
0: Ken je die Aro? Nee, hè? Of wel?
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ik heb blijkbaar een paar van die bekende of onbekende artiesten die toch een fantastisch iets brengen.
1: Ja, die dus vermoedelijk in hun eigen land behoorlijk bekend zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, wij kunnen dat niet allemaal bijbenen.
0: Nee, zeker niet. Maar ik ga toch eerst zeggen dat we welkom in het tweede uur van Countryland.
1: Goed, dat ja. Zonder meer. Hè?
2: Jij ook, Timon.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja. Nou, je er toch bent.
0: Ja,
1: gewoon maar door verder zo meteen.
0: Prima, dan gaan we.
2: Zal ik wat van Jackson Brown voor je draaien?
0: Graag, ja? Ik ga er lekker voor zitten.
2: Dat doen we niet zo vaak, maar deze week viel mijn oog weer eens op. Take it easy, dus zak lekker onderuit.
0: Ja.
2: Het nummer dat Jackson Brown samenschreef met Glenn Frey van de Eagles. Het eerste single succes voor die band. Overigens kwam Jackson Brown ook niet zomaar uit de lucht vallen, want hij was daarvoor al een poosje lid van de Nitty Gritty Dirt Band. Maar hij vertrok voor ze bekend waren, dus dat was niet erg slim. Maar goed, hij ging naar New York en daar ontmoette hij allerlei toen bekende artiesten. En ging ermee samenwerken en trad ermee op. En heel snel werden zijn liedjes opgepikt door dus de Nitty Gritty Dirt Band, door de Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds en Ian Matthews. Onthoud die naam. Jackson Brown's eerste album dat alleen zijn naam draagt, bevatte Doctor My Eyes en Jamaica Say You Will, waarmee hij voor het eerst in de Billboard hitlijst verscheen. Take It Easy werd in 1972 een track op zijn tweede album For Every Man uit 1973.

0: Het is wel grappig dat jij dat net zei toen de knoppen dicht stonden van de microfoons. Van wat een rust ineens. Terwijl dit nummer Take It Easy heet. En dat hadden we niet afgesproken.
1: Nee. Maar dat werkt toch door. Blijkbaar.
0: Blijkt. Ja, toch een lekker nummer van Jackson Brown.
1: Ja, nou ja, je hebt de naam al genoemd. Ian Matthews.
0: Yeah.
1: Ja. Die, bekend van al zijn Britse avonturen, maar ook de wereld overgereisd en in de Verenigde Staten met iedereen gespeeld.
0: En ook in Nederland. Convention.
1: Ja. Maar dat was het begin, hè, zo ongeveer. Ja, en ik zit mij af te vragen of die nou nog ooit eens in Eindhoven is geweest, bij Omroep Brabant. En of die daar, maar dat weet ik niet meer. Het, je blijft niet alles onthouden. Maar goed, het is een deze cd, ik heb er een stuk of wat van hem, dus ik moest natuurlijk even goed luisteren van wat kunnen we nou eens draaien in de show. Hè? Maar dat vind je altijd wel natuurlijk. Deze cd, The Dark Ride, die heeft hij opgedragen aan zijn moeder. Nou ja, dat is een mooi iets natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Het maakt mij niet uit, hoor daar niet van. Maar ik draai gewoon dat liedje, hè? Dat heet Save Her.

0: Ian Matthews. Prachtige stem. Mooie liedjes. Save This Love.
1: Geweldig. Voor de Dylan cover val ik deze week terug op een musical over het leven van Bob Dylan uit 2007. Ja, eigenlijk gaat het over Dylan, maar toch ook weer niet, als ik het goed begrijp, want ik heb de film zelf niet gezien. Maar liefst 6 acteurs spelen een hoofdrol in deze film. Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger en Ben Whishaw. En die zingen liedjes van Dylan samen met andere bekenden, al dan niet als, ja, niet als Dylan. Want ja, niemand speelt hem, want zoals de film luidt, I'm Not Here. Heet die, well, I'm Not There.
0: Oh, die, ja.
1: Ja, die film dus. Oh. Ja. Hij is volgens de titel niet aanwezig.
0: Nee.
1: Maar goed, ik heb Marcus Carl Franklin gekozen om een Dylan nummer te zingen. In de personificatie van Woody Guthrie.
0: Oh.
1: Hij vertolkt When the Ship Comes In.

0: Dat was Marcus Carl Franklin, When the Ship Comes In van Dylan. Uit de film I'm Not There.
1: Zonder Dylan.
0: Zonder Dylan, ja. Ja, film. Over Dylan zonder Dylan. Ja, ja. Ja, ja.
2: Hieruit blijkt dan maar weer dat de jeugd ook wat kan.
0: Ja, ja, oh, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Dat heb ik nooit beweerd dat dat niet
2: nee, nee, dat hoor je mij ook niet zeggen.
0: Maar het is wel apart. Dus, ja. Ja.
1: Nou,
0: goed. Nou.
1: Geldt ook voor onze Jimmy natuurlijk. Hè?
2: Ja.
1: Aparter is eigenlijk niet mogelijk. Mooier ook niet. Alleen, ja, hij is er niet meer. Hè?
2: Nee.
1: Maar zijn muziek nog wel. Highway Trance is de CD. En daar hebben we het een en ander van gedraaid. Hoor. Niet alles is even geschikt voor dit geweldige programma natuurlijk. Maar het merendeel toch wel voor al die hele mooie liedjes. When I See You Again.

0: Ach, de onweerstaanbare melodieën van Jimmy LaFave.
1: Heel mooi, ja. Altijd goed om hem te horen.
2: Ja, ja.
1: Nou, niet per se alles van hem, denk ik. Maar wat we hier draaien wel, dat zorg uitgekozen.
0: Sowieso, ja. Maar er zijn inderdaad platen waar we denken van, nou, een beetje rommeltjes.
1: Ja,
0: hier,
1: ja.
0: Maar dat is dan meestal live en zo, dus dat, ja. En dan blaren die jongens daar of meiden daar weer van. En dan denk je, het is Jimmy.
1: Hey, we noemden J.D. Souther al even eerder. Maar nu is hij zelf aan de beurt. Een bekende naam in de wereld van de country rock en de Americana. Als zanger, muzikant en liedjeschrijver. En van zijn eerste album uit 1972, getiteld John David Souther, draaien wij How Long?

0: Ja, toch een hele merkwaardige zaak. The girl I loved so much.
1: Ja.
0: En die heb ik om zeep gebracht.
1: Ja.
0: Een Knoxville girl.
1: Maar als je naar de melodie luistert, dan herken je wel Long Black Veil ergens.
0: Ja, een beetje wel.
1: Een beetje
0: ja. Maar goed, het, maar, het waren dus de Wilburn Brothers, hè? Ja, die kenden ook hun klassiekers natuurlijk. Hè.
2: Zeker, dus, zeker.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: En ze hoort het ook, ja.
0: The Knoxville Girl.
1: Het album Out Among the Stars van Johnny Cash bestaat uit toen vergeten opname uit 1980. En die werden pas in 2012 weer teruggevonden door Johnny's zoon John Carter Cash. En alsnog uitgebracht in 2014. Wij draaien de titeltrack van dit album, geschreven door de Schot Adam Mitchell. Onmiskenbaar. Johnny Cash, Giddy Up Go.

0: Oh, Johnny Cash, Out Among the Stars.
1: Ach, ja. Dat, altijd dat welluidende stemgeluid van hem. Hè?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Geweldig.
1: Heerlijk. Ja. Nou, over welluidende stemmen gesproken. Ja, jij bent er ooit mee begonnen, hè?
0: Nou.
1: Is
0: dat zo?
1: Ja, jij was de eerste die met de Ozark Mountain Daredevils aankwam kakken.
0: Ja, Spaceship Orion.
1: Ja.
0: Toen.
1: Kun je nagaan. En toen dacht ik van, hé, daar draaide ik vroeger alle LP's van. En die heb ik allemaal weggedaan. En dat is diep treurig.
0: Ja.
1: Want ik heb sindsdien alle platenzaken, voor zover ik die er nog zijn, bezocht van, hebben jullie wat van de Ozark Mountain Daredevils?
0: Van de wat?
1: Er zijn sommigen die kennen echt heel veel van die dingen, hoor. Dus dat, nee. En toen heb ik toch, dacht ik van, ik ga even in de kelder in en laat ik daar nou toch een cd tegenkomen van de Ozark Mountain Daredevils. Want ze bestaan niet echt meer, geloof ik, hoor. Maar ze hebben toen een reunie gedaan. En toen draaide ik sommige nummers en ik denk van, ja, nou, dit is net zo goed als destijds.
0: Ja.
1: En het mooiste nummer blijft natuurlijk It'll Shine When It Shines.
0: Ja, ja, ja.
1: Een gezegde van, heb ik jou daar, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, jij kwam dus met een mooi nummer van dinges. En dus heb ik nu ook, ja, al een tijdje, we hebben diverse keren wat gedraaid van dit edele zootje. En hier zijn ze.

0: everyone.
1: We're Lindley Creek
2: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
3: And you're listening to Countryland,
0: the best in country and bluegrass on Dutch Radio.
4: Ja, en die Ozarks die hoor je hier dus zo van tijd tot tijd. Hè, dat,
5: ja, ze zijn wel een beetje van ons geworden eigenlijk.
4: Zin. Ja. Maar het is inderdaad midden jaren 70 dat het begon. Ja, Little Shine When It Shines, dat is van 4 of 75 geloof ik. Hm. En daarna kwamen er allerlei andere dingen nog. En dus heel veel later deze reunie CD. Maar ja, waar ik heel gelukkig mee ben.
5: Dus ja. We'll keep them alive. Op
4: we
5: onze manier.
4: Do.
5: Zal ik goeie ouwe Willie Nelson nog eens draaien?
6: Ja, ja, vind ik leuk.
5: Ja, die bracht vorig jaar een album uit met vrijwel alleen maar Rodney Crowell songs. Het album heet Oh, What a Beautiful World. En in de titelsong doet Rodney Crowell zelf ook mee. Nou, de titel van dat album is wat verwarrend, want Nelson bracht in 1988 het album What a Wonderful World uit, waarop Louis Armstrong's wordt gecoverd en wordt geleend als titel. Het verschil zit hem in de woorden beautiful en wonderful. Maar de gedachte daarachter erachter ontgaat mij. De wereld is er in 1988 ook bepaald niet mooier op geworden, vrees ik. Maar laten we hier het bekende spreekwoord beauty is in the eye of the beholder maar naast leggen. Vrij vertaald, schoonheid is wat de toeschouwer erin ziet.
6: Mooi.

0: Nou, het klinkt als een echt duo, hè?
1: Jawel.
0: Nelson en Crowell.
1: Ja, maar Willie Nelson, ik vind hem onvergankelijk.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit wat hij zingt,
0: nee.
1: Als hij maar zingt.
0: Ja.
1: En of het nou een jazz of een blues of een country of een weet ik wat is. Ja. Maar hier, ja, die stem. Ja. Ik weet niet hoe oud deze opname is, maar...
0: Pas vorig jaar of zo.
1: Nou, dan hebben ze een mooi opgenomen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar prachtig liedje.
2: Hij zingt nog heel veel.
1: Ja, ja.
2: Maar wel in zijn rolstoeltje. Hij zit wel in zijn rolstoel.
1: Ja.
2: En wat ik dan nog even over onze artiesten. En dan Alan Jackson. Die is dus van de week gestopt met zingen. Die doet niks meer.
1: Nou.
2: Die op zijn gezondheid is niet meer in staat. Hij kon nog wel op het podium staan.
1: Ah.
2: Maar hij is gestopt met zingen.
1: Ja, maar Willy gaat door.
2: Die gaat gewoon door. Al zit hij in de rolstoel, maakt niet uit.
1: Maar ik vind het nog steeds ongelooflijk. Als ik die stem hoor, dan denk ik van jou hoor. Niemand doet dat beter.
2: Nee,
0: precies. Maar ja, so be it.
1: Maar als we het nou over stemmen hebben.
2: Oh.
1: Ja. Ik heb hier een cd van Tammy Vassert. Die kennen jullie van de A-Bop enzovoorts. En er allerlei gekke dingen mee gebeurd. En zo. Maar een fluwelend stem.
2: Ja.
1: En prachtig zingen. En luister maar.

Guy Clark was een bekend liedjeschrijver. Een gerespecteerd country, folk en Amerikanen artiest. Maar hij is helaas al 10 jaar niet meer onder ons. Hij is door de jaren heen gecoverd door de grootste namen als Townes Van Zandt, Ricky Skaggs, Bobby Bear, Rodney Crowell, Emmylou Harris, Johnny Cash, Willie Nelson, Nancy Griffith en Chris Stapleton. Ook heeft Guy Clark verschillende grootheden begeleid in de ontwikkeling van hun carrière. Wij eren hem vandaag nog eens met een mooi nummer van zijn laatste studioalbum, My Favorite Picture.

0: Ja, het mooie is, het was dus de titelsong van het album My Favorite Picture of You. Een album waarvoor Guy Clark een jaar later een Grammy ontving voor het beste folkalbum. En dat was dus in 2014 en ik geloof dat hij in 2016 is overleden.
1: Ja,
0: altijd
1: ja,
0: jammer.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, Suzanne was al eerder gegaan.
0: Ja.
1: En het, ja, Suzanne die had altijd 's ochtends een telefoongesprek met Towns Van Zandt.
0: Oh.
1: En dat heeft ze jaren gedaan. En op een gegeven moment werd ze niet meer gebeld. En toen was Town niet meer onder ons. Nee, ben je echt vertellen. Want die twee, Guy Clark en Towns Van Zandt, die zopen.
0: Oh.
1: En op een gegeven moment werd het allemaal minder hoor. Dus dat, want Guy Clark was geen ladderzat figuur. En Towns die kwam later ook weer tot een beetje tot inkleer. Want ja, er moest wel muziek gemaakt worden. Dus dat, ja, oef.
0: Blijf wel maar,
1: Guy Clark, een grootheid.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, mooi om dat ook weer geleerd te hebben van deze uitzending.
1: Zeker,
0: ik
1: zeker,
0: leer er elke week weer bij.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja. Ja, we slepen je
0: wel doorheen.
1: Met de haren erbij.
0: Gelukkig.
2: Dat kun je alleen beter doen dan bij mij, hoor.
1: Ja.
0: Ik ben een kapper geweest, dus dat was lastig.
1: We vatten jou in je kraag, bijvoorbeeld. Dus dat,
2: ja.
0: Dat ook nee, goed. Dat,
1: ja.
0: Nee, hoor. Ja. Het is mooi.
1: Guy Clark.
2: Zeker.
1: Van de Joost.
0: Goh.
2: Maar goed, we hebben weer genoten van deze uitzending. We hebben weer van alles meegemaakt en gedraaid en geïnformeerd. Gelukkig.
0: Zeker.
1: Ja. Maar ja, Guy Clark en John Prine, hè, die waren ook vrij goed met elkaar, geloof ik. Dus dat, ja. En zo dender je van de een naar de ander en dan denk je, dat is ook nog. En dan,
0: Het zijn een soort stepping stones in een vijver, hè, met grote namen. Daar sta je erop en dan spring je verder en dan moet je wel eens even een stapje opzij doen naar een wat minder grote ster. Maar die komt dan toch wel weer even aan de beurt.
1: Daarom.
2: Ja.
1: Ja, en zo heeft alles zijn waarde.
0: Zo is het.
2: Zullen we daar volgende over 14 dagen weer over verder gaan?
1: Gaan we
2: over
1: elkaar klaar?
2: Oh, ja, het maakt niet uit wat. Maar...
1: Nee.
0: Ach, mits de beek niet buiten zijn oevers treedt.
2: Ja. Zeker.
0: Ja.
2: Nee. Ja. Maar goed, volgende week dan zitten we hier met Ronald en Jaap. En dan hebben we twee gasten.
1: Zo.
2: Meneer Daan, hij komt uit Lunteren. En hij heeft de organisatie hier achter zich van het Lunters Festival. En in het tweede uur dan komt dus de dochter van Douwe. Nee, Loek Lame, sorry. Die twee kom ik soms wel in de war. Maar Loek heeft het een en ander achtergelaten en daar mag ik van genieten. En Leen, ik ga jou maar bedanken natuurlijk voor alles wat je weer
0: graag gedaan hebt. Met plezier.
2: Aro, jij ook weer bedankt.
1: Ja, graag.
2: Johan, bedankt voor de techniek. Valeri, bedankt voor alle andere werkzaamheden. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik zeg tot volgende week.
1: Bye. That's the wrong chord, guys.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
4: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

0: Ik trapte de uitzending af met een flinke dosis authentieke Americana en country roots. Ik heb deze week weer een geweldige selectie voor je klaarstaan. Met speciale aandacht voor kerstverse singles, pareltjes in Made in Holland en de vaste rubrieken. Geniet van het komende uur. Met zijn rauwe doorleefde stem brengt Dallas Barrow pure Texaanse rootsmuziek. Als eerste hoorde je The Way the West Was Won, een ijzersterke samenwerking met country-icoon Jim Lauderdale. Justice in the West en The High Low zijn de volgende nummers.
1: I was born in the springtime of all three, from the foothills of eastern Tennessee. Came down to Texas

0: Dallas Burrow is de zoon van Paul Burrow, een bekende songwriter die destijds bevriend was met legendes als Townes Van Zandt en Guy Clark. Het talent zit dus overduidelijk in de genen.
1: Howdy, howdy, howdy, hi.

Charlie Crockett levert het album van de maand met Clovis. Op de Hallelujah Trail hoor je direct zijn kenmerkende neo-traditional country sound. Die klinkt alsof het in de jaren 60 is opgenomen. Crockett blijft een van de meest productieve en authentieke verhalenvertellers van de huidige country scene.

Twee ras-echte Texanen bundelen hun krachten op de single Fort Worth. Randall King, bekend om zijn traditionele honky-tonk-sound, kleurt prachtig buiten de lijntjes samen met de energieke Kylie Frey. Een heerlijke, ronkende country-track die je direct meeneemt naar de warmte van de Lone Star State.

De original van de week is een absolute klassieker uit 1970 van Charley Pride. Dit nummer werd destijds een gigantische nummer 1 hit in de Billboard Hot Country Songs. Charley Pride was niet alleen een country legende, maar begon zijn carrière als professioneel honkbalspeler in de Negro Leagues, voordat hij de muziekwereld veroverde.

Country-icoon Vince Gill weet de gevoelige snaar als geen ander te raken met zijn single A Mother's Prayer. Gills loepzuivere emotionele stem en het ingetogen gitaarspel creëren een intieme sfeer die diepe indruk maakt. Het nummer is een ode aan moederliefde en hoop, gebracht met de integriteit die we al decennia van hem gewend zijn. Een prachtig kippenvel, opwekkend rustpunt in deze aflevering.

De act van de maand is niemand minder dan Linda Ronstadt. En we horen haar hier met haar iconische hit You're No Good. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Dee Dee Warwick is, maakte Ronstadt er in 1974 een wereldwijd succes van. Het was haar allereerste nummer 1 hit in de reguliere Billboard poplijsten.

Shaboozey mengt op geheel eigen wijze hip-hop beats met traditionele country-elementen en gitaarriffs. Met de single Cowgirl laat hij horen waarom hij momenteel een van de meest besproken vernieuwers is in het genre. Een moderne, dansbare country-track met een aanstekelijk ritme.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Strange Fascination is een sfeervolle track met een donker, mysterieus randje dat perfect balanceert tussen Americana en indie pop. De indringende vocalen grijpen je vanaf de allereerste seconde bij de strot.

David van Kolwijk brengt zijn interpretatie van As Good As I Once Was. David laat horen dat hij de Amerikaanse country en roots traditie volledig in de vingers heeft. Een heerlijke, nuchtere track met een fijne knipoog in de tekst.

Tot slot van de drieluik de jonge singer-songwriter Lotte Walda. Haar single Surprise Me sprankelt van de creativiteit en laat een frisse folk-pop-sound horen. Met haar heldere stem en sterke melodie bewijst ze een grote belofte te zijn binnen de Nederlandse muziekscene.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Twee zwaargewichten uit de underground country slaan de handen ineen. De Canadees Corp Lund en de Texaan Hayes Carl brengen met Much Too Young een geweldige, ietwat cynische, maar energieke single. Hun stemmen vullen elkaar perfect aan in dit ras echte verhalende country nummer.

Nogmaals het album van de maand met een track van Clovis. Op Waylon Rides Again brengt Crockett een overduidelijke muzikale groet aan outlaw-legende Waylon Jennings. Het lome, wiegende ritme en de diepe stem van Charlie zijn hierin onweerstaanbaar.

Ik sluit dit eerste uur in stijl af met Waylon Hanel en zijn single When Waylon Came to Nashville. Het nummer is een prachtig eerbetoon aan de begindagen van de outlaw country beweging in Music City. Met zijn traditionele sound houdt Hanel de erfenis van zijn naamgenoot glansrijk in ere. Ik ben zo weer bij je terug. In het tweede uur breiden we de playlist uit met onder andere de songwriter in de spotlight. Ditmaal Natalie Hemby. En nog meer van Linda Ronstedt.

0: Westwood, Texas.
1: In de tweede uur duik ik diep in het werk van een van de betere songwriters in Nashville. Checken we de cover van de week en zetten we de spotlight op een bijzonder project. Ik opende met een ijzersterke samenwerking tussen de heren van Midland en country-icoon Clint Black. Up in Texas ademt de sfeer van de traditionele jaren 90 country, waar Clint Black groot mee werd, gecombineerd met de hippe retro-vibe van Midland. Een heerlijke binnenkomer.
2: Warm aanbevolen.

Nu Linda Ronstedt en twee van haar absolute meesterwerken. Als eerste luister je naar het vrolijke When Will I Be Loved, een cover van de Everly Brothers waarmee ze een nummer 1 hit scoorden. Direct gevolgd door het weemoedige Carmelita, geschreven door Warren Zevon. Ronstedt bewees met deze tracks haar ongekende veelzijdigheid en het talent om andermans nummers volledig naar haar hand te zetten. Haar krachtige, loopzuivere stem blijft decennia later nog altijd diep indruk maken op muziekliefhebbers wereldwijd.

0: Opnieuw aandacht voor het album van de maand, Clovis, van Charlie Crockett. Met Top Hand levert hij een ras-echte cowboy ballad af. De subtiele instrumentatie en zijn lome, authentieke voordracht voeren je zo mee naar de uitgestrekte prairies van West-Texas.
1: Last

0: een absolute powerhouse samenwerking op de track Reclaim All of Your Time. Het duo The War and Treaty bundelt de krachten met Valerie June en country-legende Wynonna Judd. Het resultaat is een bezielde mix van country, gospel en soul, waar de vonken van afspringen.
1: Heet van de na.

De getalenteerde Willow Evelyn laat van zich horen met haar frisse single Work to Do. Evelyn valt op door haar unieke dromerige stemgeluid dat prachtig contrasteert met de traditionele country-instrumentatie. Het nummer heeft een aanstekelijk ritme en een optimistische vibe, ondanks dat de tekst gaat over hard werken en doorzetten.

In de rubriek Cover van de Week horen we de Britse klasbak Paul Carrack. Hij waagt zich aan de Charlie Pride klassieker die je in het eerste uur hoorde. Carrack geeft er met zijn wereldberoemde soepele soulstem een verrassende en uiterst smaakvolle pop-soul draai aan.

Een droomsamenwerking tussen de Britse folkrockers van Mumford & Sons en de Amerikaanse country-gigant Chris Stapleton. De single Here brengt het beste van twee werelden samen. De grootste, stuwende arrangementen van Mumford en de rauwe, emotionele soul-vocalen van Stapleton.

Dit blokje is gereserveerd voor Natalie Hemby, een van de meest gevierde songwriters in Nashville. I'll Remember How You Loved Me was het eerste nummer. Nu nog aandacht voor This Town Still Talks About You en Cairo, Illinois. Hemby schreef talloze hits voor sterren als Miranda Lambert en Lady A. Maakt deel uit van de supergroep The High Women en is de dochter van Dolly Parton's vaste gitarist Tom Hemby. Haar solowerk laat horen dat ze zelf ook een begenadigd artiest is met een scherp oog voor verhalende details. Volgende week meer.

Tijd voor een echte outlaw in de uitzending. Van de legendarische Waylon Jennings draaien we de single Diamonds. Met zijn onmiskenbare, ronkende gitaargeluid en zijn stoere, diepe stem laat Waylon hier horen waarom hij tot op de dag van vandaag een onbereikbaar icoon blijft.

Als eerste hoorde je Forced by Ginger and Secrets, een prachtige en intrigerende samenwerking met Natalia Dorns. De tweede is zijn solo-track Since We Share. Harold Jacobs weet met zijn weemoedige Americana-sound en filmische teksten een diepe indruk achter te laten. Zijn muziek ademt een internationale sfeer die doet denken aan de betere rootsartiesten uit de Verenigde Staten, maar komt toch echt gewoon uit eigen land.

Kyle Gates sluit af met I'll Be Fishin'. Deze song is het ultieme laidback country nummer over ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en rust zoeken aan het water. De perfecte, relaxte uitsmijter van de show. Ik hoop dat je hebt genoten van deze muzikale reis langs gevestigde namen, songwriter goud en nieuw talent. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

I hope that you sleep well tonight.

0: Carmen
1: Veneke.
2: Hier
1: John
2: Schensen.
1: Dit is Wim Poulsen.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Emma Joanne.
5: En mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
8: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
7: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hi, this is Rachel Reese.
1: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
0: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.